0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Pielrond. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekelen en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Merkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Merkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemel Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

OSR 920. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderiksel aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsyprogramma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. 2 danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het 1-ander-festival optreedt, komt naar Aderiksel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Het waterschap Aa en Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemel Bakel op Omroep Peelrond. Het waterschap Aan Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderix aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsy-programma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. 2 danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Aderixel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht 1000 bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemel Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, Regio Break.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Peelrand. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekelen en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. De Koninklijke Landmacht houdt van 18 tot en met 22 mei een militaire oefening onder meer in de gemeente Boekel. Deze oefening vindt plaats in het kader van opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien betekent dit dat militairen diverse locaties zullen verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen. Deze activiteiten vinden zowel overdag, 's avonds, maar ook 's nachts plaats. De militairen verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij het reguliere en doorgaande verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aalderikstra aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsy-programma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. 2 danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend ervoor op het een ander festival optreedt, komt naar Aalderikstra op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Gemelt Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekelen en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 3:15 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert de gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanval op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed net als vier andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aalrikst aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsyprogramma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. Twee danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Aalrikstel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. De Koninklijke Landmacht houdt van 18 tot en met 22 mei een militaire oefening, onder meer in de gemeente Boekel. Deze oefening vindt plaats in het kader van opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien betekent dit dat de militairen diverse locaties zullen verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen. Deze activiteiten vinden zowel overdag, 's avonds, maar ook 's nachts plaats. De militairen verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij het reguliere en doorgaande verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Goedemorgen zondag.

0: Borsato van een tijdje geleden van Eet. Je hoort hem met Binnen op jouw radio. ORZ 920, goedemorgen, zondagochtend, 8 uur geweest. Ben je wakker?
1: Paul van Beek.
0: Hé, ja, dat is zo'n dag toch een hele mooie dag. Wat een weekend hebben we gehad, hè, tot dusver. Een extra large weekend, dit is de laatste dag daarvan. Laten we hopen dat het een klein beetje droog blijft. Dat zou mooi zijn in de loop van de dag. Straks Heart, Meatloaf, Peaches and Herb. En deze hoef ik toch eigenlijk niet aan te kondigen. Boudewijn

De zussen Anne en Nancy Wilson, samen vormen ze Heart. Je hoorde prachtige deun 2. Daarvoor Boudewijn de Groot en Jimmy schreef hij voor zijn zoon Jim, die later nog een hele mooie carrière zou hebben in The Musical. Kan zomaar verkeren. 17.05.2026 ORZ 920 met een oudje van Meat Love.

0: Dit is leuk, hè? Er zaten er maar een paar hits, maar het was wel een iconische plaat in de jaren 80. Jana Crisis en Wishful Thinking op OSR 920, want jij hoort bij ons. Wil je alles weten? Check onze website www.osr920.nl. Zometeen stoere mannen muziek van Lynyrd Skynyrd. Ik heb CJ Lewis straks nog. En dit is ook mooi. Morgan Wallen en Lost Somebody.
1: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Dit liedje werd ook nog gebruikt in een film met Nicolas Cage. Con Air, nou weet ik het weer. En dat was zo stoer, dat begin. Sweet Home, Alabama, op OSR 920. Zondagochtend, ik weet niet of je wilde plannen hebt... of dat je lekker in je bed ligt met de radio aan. Nou, dan heb je het goed gekozen.

Hij is stiekem wel echt goed, hè? Wat een stem. Het is de nieuwe single van Douwe Bob. Welcome to the Outcast Town op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Ik neem je mee naar de jaren 80, het begin daarvan. En dit is een bandje dat kwam uit Nederland. En het was stiekem eigenlijk hartstikke leuk. De Gigantjes.

Ik ook van jou, Guus Meeuwis, die dit jaar gewoon in juni vrij af heeft. Nee, hij hoeft niet naar de concerten. Dat is toch iets echt serieus. Ik vond het altijd wel een mooie traditie om met z'n allen daar in die concerten te gaan in het Philips Stadion. Maar ja, goed, niks is minder waar. Richting 9 uur, goedemorgen allemaal, ORZ 920. We gaan dansen de ochtend in met nu The Emotions.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het Zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.

0: Daryl Hall en John Oates zijn in Amerika heel groot. In Nederland hadden we niet altijd alles met de muziek. Maar toch, dit is wel een aardige deun. I can go for that, no can do. Op OSR 920.
1: Paul van Beek.
0: Ja, Mark is er even niet. Paul van Beek neemt waar. Ik neem je mee tot 10 uur vanochtend, zondagochtend. Even vroeg opgestaan is geen enkel probleem. Ik heb toch al een paar dagen lekker uit kunnen rusten. Dus wat dat betreft, dit is In Excess.
2: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

Ik zag laatst een hele mooie foto van Susanna Hafs, de zangeres van de Bengals. Dat was destijds al een hele mooie meid. En dat is ze nog steeds. Ja, natuurlijk wel een beetje getekend door de jaren, maar nog steeds een prachtige vrouw. Je hoort dus met Walk Like an Egyptian. Het mooie was dat dit liedje werd gevolgd door een prachtige ballad. Wat helemaal niet leek op dit liedje, maar die Walk Like an Egyptian, dat had aardig wat mensen op de been gebracht. Ook met dat dansje wat erbij hoorde. Hè? Ik weet zeker dat je dacht van, oh ja, dat deden we toen zo. Klop. Hé, hey, ik was nu op OSR 920 bij de gitaar rammelen op zondagochtend. Baby, come back.

0: Wat heel veel mensen niet weten, is dat het een bofkont is, Mark Anthony. Hij is namelijk een aantal jaren getrouwd geweest met Jennifer Lopez. Hoewel, het lijkt me misschien in het begin wel leuk, maar het schijnt wel dat het een beetje een bitchy is. Maar goed, I Need to Know, Mark Anthony op OSR 920. Jij hoort bij ons ook op zondagochtend even de slaap uit je ogen wrijven en genieten van de muziek. Dit is Liverpool Rain van Raccoon.
1: Stuck in a van, as far away as I possibly.

Dare to Start hoor je op OSR 920. Daarvoor hadden we Liverpool Rain Raccoon nog op de radio. Goeie zondagochtend, 17 mei op de kalender. Dit is muziek van Whitney Houston.

Meeste werkje van Falco, maar zeker ook van Bolland aan Bolland. Stukje Nederlandse trots hoor, kunnen we wel stellen. Rock Me Amadeus en ook dat andere nummer van Falco maakte zij tot een hele grote hit. Weet je nog waar ik het over heb? Inderdaad. Genie, dat is ook zo'n kippenvel nummer. Maar ik vind dat niet perfect passen op zondagochtend. Deze dan weer wel. Gewoon even lekker blijven liggen, een beetje zwijmelen. Met Diana Ross en Marvin Gaye.

0: voor degenen die lekker even met elkaar in de armen willen zwijmelen. Je blijft lekker in je bed liggen. Het is zondagochtend, waarom ook niet. Misschien hoef je helemaal niks. Dat is lekker, hè? You to me are everything. You are everything. Diana Ross en Marvin Gaye op de radio. En ik ga je veel plezier wensen met deze zondag. Vanavond om 6:00 komen we elkaar opnieuw tegen. Die afspraak die stond namelijk al. Ik heb James Bay op de valreep. Dit is Hold Back the River op OSR 920.
1: Try to keep you close to me. But life got in between.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander. En volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Ader Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert de gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Ader Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Ader Rikstel aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsy-programma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. Twee danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Ader Rikstel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regio break.
5: OSN.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Hans van Erp.
5: Vinylstudio 45. Vinylstudio 45. Willa.

Ja, ik ook. Ik vraag me af wie dit eigenlijk waren. Niet degene die het boek schreef, maar Hello People. Dat waren de jongens die dit allemaal zongen. Het lijkt wel een liedje van Showaddy Waddy. Hè? Ja, dit is Book of Love is nooit een echte hit geweest hier in Nederland. Maar ik kwam hem weer tegen in mijn kast. Dus ik denk, hey, die is gezellig voor de zondagochtend. Bij Goedemorgen Zondag op OSL 920. Als we dat ouderwetse vinyl weer een keertje gaan draaien. Nou, zover is het dus nu. We gaan aan de slag, want de platen die staan klaar. Dit is een heerlijke uit 83.

The American Breeds and Bend Me, Shape Me. Later is er nog een mooie versie gekomen in een disco-uitvoering eigenlijk van Gila. En dat heette dan ook natuurlijk Bend Me, Shape Me. Maar dit was nog lekker afkomstig uit de jaren 60. En die komen er vandaag nog wel meerdere voorbij, hoor. Gegarandeerd. Goed. Ja, de zondag hier op OZR 920 is vervuld met het mooie vinyl natuurlijk. En daarom draaien wij al die leuke krakerige dingen de hele dag door. Dit is de range van Casey en de Sunshine Band. The Queen of Clubs.

0: Gary Steelston is dit. En get a kick out of you. Ja, wij krijgen ook een kick van het draaien van die mooie platen hier. Maar ook van het kijken naar mooie wedstrijden op tv wat betreft autoracen. Want momenteel is de 24 uur race op de Nürburgring gaande. Al een uurtje of 19 bijna. Nog een uurtje of bijna 5 uur te gaan tot aan de finish. En Max Verstappen staat er momenteel lekker heel erg goed voor. Ze zijn bij meer dan 19 uur onderweg. En Max Verstappen ligt mooi op de eerste positie. Gevolgd door de nummer 2 op 23 seconden. Nou, dat is weer heel bijzonder. Dit is ook een bijzondere stem. Dit is Jim Croce en het verhaal over Kungadin.
1: When you're stationed way out here and you're sent to penny fights in Aldershot. But when it comes to slaughter, you'll do your work for water and you'll lick the bloomin' boots of him that's got it.

Ja, klassiekers hier op de radio. Zoals het hoort natuurlijk. En daarvoor het mooie verhaal. Nou ja, mooie verhaal. Het is een droevig verhaal. Gezongen door... even kijken. Wie was dat ook alweer? Die gast? Nou ja. Ik ben hem even kwijt. Het verhaal in ieder geval over Gunga Din. En dat gaat over een Engelse soldaat. In de strijd met India, geloof ik dat het was. In ieder geval, er was een Indische waterdrager daarbij. En die Engelse soldaat, die raakte gewond. En die waterdrager, die kwam hem helpen. Hij gaf hem wat drinken en hij probeerde hem te evacueren. Hij draaide hem weg. En terwijl hij dus onderweg was met die soldaat op zijn rug, werd hij zelf geraakt. En voordat hij nog stierf, vroeg hij nog aan die Engelse soldaat van: heb je nog kunnen genieten van mijn lekker drankje? Nou ja, Gunga Din, you're a better man than I, zei de soldaat. Iets gezelligers. Kom.

Je raakt ook weer zo'n verhaaltje aan vast. Ja, natuurlijk. Want in 1965 besloot de FBI maar eens te stoppen met haar 2 jaar durende onderzoek naar dit nummer Louie Louie van de Kingsmen. En zij concluderen op dat moment dat de grotendeels onverstaanbare tekst helemaal niet obscene is. Dus daar doe je maar liefst 2 jaar over. Om daar een beslissing over te nemen. Heel apart. Toch? Dit is Drive van de Cars.

Na Hit the Road Jack kwam deze een keertje. Sweet City Woman, maar ze behaalde geen hitparade notering als het ware. Stampeders was dit van het mooie album overigens. Staan van die leuke liedjes allemaal op. Sweet City Woman zelf, net zoals dit titelsongetje. Goed, zullen we eens even kijken. Ja, we hadden de Cars daarvoor nog hè, met Drive. Ook zo'n heerlijke plaat. En we hebben nog meer heerlijke platen. Dit is de Melting Pot.

Kijk eens aan, we hadden een B.B. King. Die had behoorlijk wat verstand van blues. Maar wat dacht je van B.B. Queen? Zij kon het ook best wel hoor. The Blues House, hier op OSR 920. Bijna 10 voor 11. En wij draaien de leukste hits uit het mooie verleden. Hier op OSR 920. En dit is er eentje die mooi aansluit met die van B.B. Queen. Heerlijke plaat van Santana. Het album Moonflower met She's Not There.

The Instant Replay van Dan Hartman uit 1978. We gaan zo zachtjes aan richting het tijd zijn van 11 uur. Hè. We gaan naar de boodschappen toe en het nieuws allemaal. De regio-updates krijgen we nog even te horen. En daarna gaan we weer lekker vrolijk verder met ons ouderwets vinyl. Luisteren we intussen tijd even naar een stukje van The Shadows. Altijd leuk. Graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Hobbert zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Ader Rikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Ader Rikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Ader Rikstel aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsy-programma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. Twee danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Ader Rikstel op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Het waterschap Aan Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 2:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

echt zo'n typisch Kings geluidje. Hè? Zo'n black geluidje als het ware. Hè? Maar dit was dan Dave Davies nog helemaal in zijn eentje. Lekker solo, hè? Met zijn andere hit The Death of a Clown. Ja, die wordt veel gedraaid. En deze dan weer een heel stuk minder. Maar goed, daarom hebben wij deze vinyldag. En dan gaan we deze plaat voor de dag halen. Lincoln County was dat. Van harte welkom terug hier in het laatste gedeelte van Goedemorgen Zondag. Ik ben Hans en dit is de muziek van OSN 920 op vinyl. Van het album Bloody Tourist, Dreadlock Holiday met 10cc.

0: Every Night.
1: Kijk eens aan. Het album Blue Breeze van Living Blues uit 1978. Als je dan kant A opzet en begint dan met nummer 1, dat is dan Charlina, en lekker door laat lopen, dan kom je dat mooie werkje wat je juist hoorde tegen Backstage. Heerlijk om te horen, hè? Ook een beetje Nederlands trots, hoor. De Living Blues, zeker weten. Lekker ver terug in de tijd, wederom. En deze keer doen we dat met de Moody Blues. Dit is Gypsy.

De Stranglers met Golden Brown. Heerlijke 45 toeren plaat. Een lekker leuk singeltje natuurlijk. Maar je moet eens een keertje naar YouTube gaan. En dan dit intoetsen. Golden Brown, The Stranglers. Met violen. Dat moet je eens even gaan doen. En dan kom je op een hele mooie videoclip terecht. Met een aantal dames. Zittend achter zo'n cello. Of met een viool in de hand. Helemaal in het wit gekleed. Samen met The Stranglers. En dan dit mooie Golden Brown vertolken. Dat is genieten. Dat kan ik je wel vertellen. Zo mooi. Zo mooi. Dit is John Denver en zijn High Calypso.

Zullen we eens even gaan kijken hoe het staat met dat treintje dat de zomer aan moet kondigen. En of we daar wel komen. Nou, dan gaan we even naar het weerbericht. Goed. Want vanmiddag dan is het nog wel grijs met veel bewolking en enkele buien. En lokaal kan het dan gaan onweren. De temperatuur die ligt zo rond de 14 graden. En de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond dan komen er eerst nog buien voor. En vanuit het zuidwesten neemt dan de buiigheid gewoon wat af. En komende nacht dan daalt het kwik naar een graadje naar 7. En in de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer vanaf donderdag.

Lekker terug in de tijd hier op OSR 920. Met inderdaad de Magic Forest. Dat is er eentje van Pat Mattress. En daarvoor hadden we Peter Gabriel nog met zijn Salisbury Hill. Allemaal leuke platen. Nou, en dan gaan we maar naar een van die mooie hits van Steely Dan. Want die hebben er ook vele op hun naam staan. En een daarvan is The Haitian Divorce.

Nation Divorce. Nou, dan ga ik even een kleine update geven van de 24-uursrace in Duitsland. Waar Verstappen momenteel mee reed eigenlijk, als het ware. Want ze hebben hem zojuist achteruit in de garage gereden. En blijkt al een probleem te zijn met het rechterachterwiel. Kregen ze niet af, dus ze zijn druk aan de sleutelen. Hij heeft zijn eerste plek kwijtgeraakt. Staat momenteel nog op de derde plek. Maar hij zal nog wel meer verliezen als dat zo doorgaat. Dus er staat nog een stevige klus voor hem te wachten. Als hij maar

0: Dit vind ik nog altijd een hele leuke plaat. Ah, heerlijk.
1: Oh, I gotta get to sleep.
0: Dat gekeuveld. Where am I? Lying in bed. Paramonia. Trust me. Uit, wanneer was dat? 83 volgens mij is een beetje. Even kijken. Nee, 86. Iets later. Even goed natuurlijk. Hartstikke leuk. Go. Voor degenen die van deze band een fan zijn, opletten. Vanavond komt er een reunie bij Choose Holland.

The Yardbirds and For Your Love. De muziek uit de jaren 60. Nog een minuutje, nog zes. En dan is het 12 uur. En dat betekent dat Goedemorgen Zondag er zo'n beetje op zit. En het ziet er nou uit dat het voor Verstappen ook een beetje op zit. Want ze zakken steeds verder terug. En de chauffeur van dienst maar op dat moment is al uitgestapt. Dus het is nog maar de vraag of Verstappen zelf ook nog in actie komt. Goed, in actie komen vanmiddag in ieder geval wel Berend Koenders in het Zondagmiddagcafé. En Gert-Jan Waals en Leo de Blanc. En ik wens je daar heel veel plezier mee. Tot slot deze hele leuke van Stevie Wonder. Uit 84. Just call to say I love you. Dan fijne zondag.

Weet je wat ik ga doen? Ik ga even de andere kant opzetten, nog heel snel. Want een instrumentaaltje voor deze is niet zo heel erg leuk voor ruim 2 minuten. Dus we gaan hem in een herhaling zetten. En dan komt het allemaal dik in orde. Nogmaals, Stevie Wonder.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat ervan uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Pioland. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Ader Rikstol. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Ader Rikstol wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. De Koninklijke Landmacht houdt van 18 tot en met 22 mei een militaire oefening, onder meer in de gemeente Boekel. Deze oefening vindt plaats in het kader van opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien betekent dit dat militairen diverse locaties zullen verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen. Deze activiteiten vinden zowel overdag, 's avonds, maar ook 's nachts plaats. De militairen verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij het reguliere en doorgaande verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl 45.

zo is ineens die ochtend voorbij met, niet met Mark, nee, met Paul van Beek en Hans van der. En zij staan in de show en Hans die had er daar een hele bak singeltjes en LP's van nodig om dat voor elkaar te krijgen. Het was weer helemaal top. Het de hele ochtend genoten van die leuke liedjes allemaal die voorbij kwamen. Goed, dan is het ineens middag en dan is het zondagmiddagcafé. Tot aan 6 uur hebben we alleen de lekkerste plaatjes. En we begonnen met Born to be Wild uit de speelfilm Easy Rider van Steppenwolf.

veel plaatjes hadden ze niet in de jaren van destijds, jaren 80. Lip Sync. En dat was toch wel een aardig werkje. Funky Town hoort het hier. We gaan Bozert erin. 920 moet ik wel even bij zeggen. Want anders weet je misschien wel niet waar je naar zit te luisteren. Maar daar kan ik me eigenlijk niks meer voorstellen. Want ja, ik kom soms mensen tegen. Ja, ergens. En dan ineens zegt iemand van. Ja, ik luister altijd naar Bozert 920. En daar worden wij zo blij van. We gaan naar België. Dat doen we met de band Gorky. Het mooie verhaal over Mia.

Elton John. Al zijn studioplaten die waren al geweldig. En ook de live dingen die in zijn carrière heeft gedaan. Dit is er een van. Don't let the sun go down on me. Hoor ze er 920. En dan nu, Steely Dan.

De heren waren vroeger al bezig en heden ten dagen nog steeds. Nieuw album die komt uit, of is al uit. Samen met nog een Beatle ondersteuning. Maar goed. Ja, Steely Dan, Hitch in Divorce. Ja, ik was op die titel om te studeren. Ik kreeg net een bericht van Hans van Herp. Ja, maar die had ik ook al gedraaid. Oeps. Ja, dat is hoogstwaarschijnlijk toen ik hier aan stofzuigen was in de studio.

ruikt altijd lekker, deze Jacksons. Oftewel Michael Jackson, want dat is ook de stem die je hier bovenuit hoort komen. Toen nog een jong klein manneke, om dat zomaar even op zijn Brabants te zeggen. En dan nu. Kid Creole and the Coconuts. Oh, Annie, I'm not your daddy.

Hij is een mooie kleur blauw. Als de heren die ze verzamelde LP bij elkaar gedaan hebben, allerlei aardige artiesten uit de jaren 90 ook bedacht hadden, dat moet hier misschien die LP wel blauw zijn. Maar die is smerig bruin. Gewoon letterlijk smerig bruin, waar je de tussengroeven nog eens niet makkelijk kan vinden met een oog wat iets ouder is als, laten we maar zeggen, die van een peuter. En nu, zomerse klanken, een beetje fris buiten, maar misschien komt het nou wel goed. Hier is Mungo Jerry, in the summertime.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels wereldwijd, maar ook in Nederland dicht omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in 1 jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Peelrand. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host dit evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het Zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
0: Vinyl 45.

Café. Van start met deze mooie van Rita Franklin uit 1967. En Respect. Ja, dat woord mogen we nog wel eens een keer flink op oefenen, anno 2026. Want hier en daar is er wat minder. En daar moeten we bij denken, dat respect. Denk het dan maar weer. En nog tot aan 6 uur, die lekkere plaatjes. Vinyl, 33 en 45 toeren. Bijvoorbeeld Peter Gabriel.

zullen nooit meer een nieuwe platen maken. Jammer, jammer, jammer. Want de sterartiest van deze band die leeft al jaren niet meer. I want to break free. Zo niet eens. We gaan het even hebben over Madonna, die leeft nog wel. Ik heb ergens gelezen dat ze met een nieuw album bezig is. En die wordt hier en daar al aardig gepromoot. Maar dat er veel mensen niet zoveel aan vinden. Nou, dan gaan we eens even kijken naar oud werk. God.

Nou, dat is toch wel een van de, laten we zeggen, ultieme zomerplaten die je ook best nog wel eerder mag draaien. In de hoop dat er meer zonneschijn zal zijn. Oh, dat rent ook nog. Hey, vandaag nog op de radio, OZR 920, straks tussen 2 en 6 uur. Leo de Blanc en Gert-Jan Waals. Zij gaan om en om met de start met Leo. En tot aan 6 uur is dat. En dan vervolgt Paul van Beek. Die heeft een drukke dag vandaag, want die was vanmorgen in alle vroegte al wakker voor de show van Mark over te nemen tussen 8 en 10 uur. En dat wordt weer gevolgd vanavond om 8 uur door Jorg Krijnen. En beide doen de avond door. Het Platen-ABC is de hekkensluiter altijd op zondagavond. En dat is in handen van Kees van Kooi. Om 10 uur begint hij met de aandacht in het onderwerp 3-in-1 aan Mink de Viel.

En meneer John Cicada en Just Another Day. De volgende artiest is die denkt dat hij voor Riemers een hoochie-coochie man is. Muddy Waters.

Het bleek net in de geluidskwaliteit te beoordelen. Het liedje was wel best wel goed. Of die rechtstreeks van een 78 toerenplaat afkwam. Dat is natuurlijk niet. Hier is meneer McLean, Don met de voornaam.

Don McLean, die kennen we van vele plaatjes. En deze, die waren we bijna vergeten. Crying. En van het een komt het ander. Bijvoorbeeld deze mooie van Fleetwood Mac.

Wij zitten vandaag een beetje in een paar uur tijd dezelfde artiesten vertonen. We hadden daar straks zoals Michael al in mijn show zitten. Maar ja, George zit ook in dit liedje van Wim. Maar ja, die moest ik weer van Annie draaien. Dus ja, daar moet ik keuzes maken. Goed, en Peter Gabriel had Hans ook al. En die had ik ook al. En er was er nog eentje. Oh ja, He's in Divorce. Van die was ook dubbel. Maar tekent even dat we allemaal goede smaak hebben. Nou, ik heb een dame hier op een plaats staan. En die heet Anna Popovic. Is een beetje een ster in Nederland ook. En een van die mooie nieuwe nummers die ze op een van haar laatste LP heeft gezet. Unconditional. Is toch wel deze. Summer Rain.

light is on.

Ik heb maar één liedje van deze. William Pitt, City Lights, maar het blijft een mooi liedje. Ik zit een beetje aan het staartstuk van mijn optreden. Volgende week doe ik het weer met die vinylplaatjes, maar dan andere en meestal niet die Hans gedraaid heeft. Ik wens je een fijne zondag zometeen, Leo de Blanc. En dat wordt gevolgd door Gert-Jan Waals. En zo gaat het door met die vinyl tot aan 6 uur. En dit wordt een van de laatste. Zit er misschien nog eentje tussen, dat zou zomaar kunnen. Hier is John Parr.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markensauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere anderhalve week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderikst aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsyprogramma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. Twee danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Aderikst op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSN.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Leo de Blanc.

Ruim 6 minuten over 2 is het. We zijn begonnen aan het 3e uur van ons zondagmiddagcafé op OSR 920. Met dank aan Berend Koenders voor de afgelopen 2 uur. En je hoorde de Suite uit 1973 met Blockbuster. Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat vrijdag overleden is Bas Westerweel, oud Afro-DJ. En ter gelegenheid of nagedachtenis aan Bas draaien we deze voor hem van Tom Cochran. Dit is Life is a Highway.

Laat je 1972 van de Hollies, Magic Woman Touch, zo heette het nummertje. Daarvoor hoor je Tom Cochran en Life is a Highway uit 1991. We gaan verder met de Style Console. Lekkere muziek uit 1984. It's my ever-changing moods.

Dem hoor je, Gloria, frontman Van Morrison uiteraard, onlosmakelijk verbonden. Hit uit, nou hit uit 1966 ergens in die buurt. En daarvoor de Style Council en My Ever Changing Moods. Well, we-

0: komen.
1: De Jax uit 1979. En die had een heel klein bescheiden hitje met het plaatje met The Back of My Hand. Daarvoor de Talking Heads en The Road to Nowhere. Een beetje sombere middag is het vandaag in Beek en Donk. Volgende week lekker weer. Dan hebben we bij OSR 920 de Pinkster Rock. Van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags draaien van vinyl alleen maar de lekkerste rocknummers. En misschien is dit er ook wel eentje van. Dit is de formatie Iron Horse. The Sweet Louie Louie.

Weer zo'n oud zeezenderplaatje, een beetje deze van Ides of Mars. Uit 1970, dat heette Vehicle. En voor Iron Horse met Sweet Louie Louise. En de goede luisteraar, de oplettende luisteraar, heeft natuurlijk de stem van Randy Bachman erin herkend. Muziek op en top, mooie oude soul. Sitting in the dock of the bay. Dit is Otis Redding. Sit.

plaatje wat een beetje ontsnapt aan de disco uit de 80e jaren. Deze van Cameo. 1986 om precies te zijn. Het nummer heette Word Up. Voor Otis Redding. En het wonderschone, prachtige Sitting on the Dock of the Bay. Zondagmiddagcafé loopt aardig vol. Ik zie Ben, ik zie Peter, ik zie Berend, ik zie Annie. En, en ook zelfs Gert-Jan is binnen. Dit is Oliver Onions. Dat is van de gelijknamige tv-serie Sandokan.

terwijl de gasten in de sommige middagcafés zich langzaam richting dansvloer begaven. Hoorden wij het door Eddie Owens geproduceerde singeltje van Jackpot voorbij komen. Het heette Is Everybody Happy? Daarvoor Sandro Ken van Oliver Onions uit 1978 van de gelijknamige tv-serie. En zoals gezegd, straks volgende week Pinkster Rock bij OBCR 92. Lekkere rockmuziek. En hier was een klein voorproefje ervoor. Dit is de Status Quo in Down Down uit 1974.

Danny en de Juniors uit november 1957. En dat is wel heel erg lang geleden. En dat heette To The Hub. Daarvoor de Status Quo en Down Down. Dit is een beetje de laatste voor het nieuws van 3 uur. Daarna Gert-Jan Waals. Heeft een hele koffer met platen bij. Dit is Neil Young en Rocking in the Free World.

Neil Young hoorde je, Rockin' in the Free World. We zijn bezig om bijna het nieuws van 3 uur te gaan bereiken. Gert-Jan zit in de startblokken. Hij is ook bezig een glas cola te veroveren. Ik ben er zo straks weer, na het nieuws van 4 uur. En tot die tijd, zoals gezegd, Gert-Jan Waals. Bedankt voor het luisteren en tot straks.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
4: OSR 920. Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.

Het was in de tijd niet de grootste hit van de heren OMD, maar als je mij persoonlijk vraagt wel een van de betere Locomotion Orchestral Maneuvers in de Dark. Of voor de makkelijke mensen net als ik, OMD zo net na 3 uur op overzijg 920. Vinyl tot aan 6 uur met Long Tail Early.

Afgelopen maand was er nog in Nederland met haar tour. En deze is jullie al in de jaren 80 stond ze op het podium. Ook met Prins natuurlijk. En ongelukkig naar de voorgrond gedaan. Deze dame, Shilai dus. En Love Bizarre hier op Overzijde 920. Met muziek uit de 60s. Dit zijn The Fortunes.

beste man valt net niet onder de indaf vliegen. Hij heeft namelijk 2 hitjes gescoord. Deze Sydney Youngblood, If Only I Could. En de opvolger die hoorde je dus zojuist, Sit and Wait. Tijd voor een plaat die je misschien wel in andere versies kent. Onder andere van de Two Brothers on the Fourth Floor. Misschien ken je ze ook nog wel van Sister Sledge. Maar deze dame scoorde een klein hitje in 1990 met Thinking of You. Maureen Walsh.

keer geen Afrika, hè? Of Stop Loving You, of Pamela, of nee, Mushanga, Toto, ook een van die lekkere platen van de heren. Prachtige plaat toch, uit de jaren 80. Het is zondagmiddag, wat denk je van een glaasje fris? Oh, een glaasje champagne, Sailor?

dames, de afsluiters, onder andere met Yvonne Kili, maar ook met Patrice Depay natuurlijk. Hè. Binnenkort wordt ze oma voor de eerste keer, zeg. Ja, mooi, hè. 77 jaar, ze wordt oma, want haar dochter is zwanger. Dus...

keep on walking. Ja, moet je af en toe gewoon doen, toch? Gewoon doorlopen en nergens niks van aantrekken, hè? Je weet het ooit nooit, toch? Peter Tosh in samenwerking met Mick Jagger. You gotta walk and don't look back op deze, ja, een beetje druiderige zondagmiddag. Zondag wil niet echt, maar goed, hè? Of de muziek maar lekker is, toch? Vinyl tot aan 6 uur op Overzeg 920. Met deze dame die dit jaar 40 jaar in het vak zit, zeg. Je zou het niet zeggen, toch? Muziek uit de jaren 80. Lois Lane en My Best Friend.

Het was een band, het was niet gewoon een dame alleen. Er stond gewoon een vertallige band achter Blondie Atomic. Volgens mij een jaar later nog eens gebruikt door de Party Animals. Wat heet ook Atomic, hè? We hebben bijna 4 uur zometeen een Leo weer hier op de radio. En voor die tijd hoor je Wissel. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De swatchwinkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatchshop in Rotterdam. Gisteren stroomden wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Oja host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteerde gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Leo de Blanc.

Originele nummer van de Everly Brothers. Maar Paul Young maakte er in 1983 een prachtige hit van. Van het album No Parley. It's Love of the Common People, hoorde je. Welkom bij het vijfde uur van het zondagmiddagcafé op OZR 920. Gert-Jan, bedankt voor het afgelopen uur. En we hebben ook verzoekjes vanmiddag. Want de familie Krukkert die zijn bier aan het brouwen in Glalenbrug. En speciaal voor hun draaien we The Doors. En Light My Fire.

waar heel de discussie een beetje oplaait over het nummer van Carlos. Getiteld De Grote Zoen, de Big Bizoen. Vinden mensen dat het... Die kennen het nummer niet. Die kennen het nummer wel. Maar in 1977 was het best wel een aardig hit in de toentertijd Nederlandse top 40. Hè? Want Veronica die was dood en de Nederlandse top 40. En dat plaatje dat deed het best wel aardig in 1977. Ja. Daarvoor hadden we The Doors, Light My Fire, speciaal voor Koen en Marcel. Want die zijn bier aan het brouwen in Glanerbrug. En oh ja, dit is ook nog een soplaatje. Dit is Pater Moes Groen. Wie? Pater Moes Groen. En wat zingen ze?

Heerlijke muziek van de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge uit 1992. Lekker volle bak weer bij het OSR 920 Muziekcafé op de zondagmiddag. Heerlijke muziek. Hiervoor hoorde je Pater Moeskroen met Rood Kapje. Iedereen is binnen. En we hebben ook nog wat muziek. Lekkere nederpop van Nederlandse bodem uiteraard. Dat is deze van Shocking Blue. Dit is Blossom Lady.

1978 scoorde Duncan Brown een wereldhit met dit nummer van gelijknamige LP The Wild Places. Daarvoor hoorde je Shocking Blue en Blossom Lady. En terwijl Ben heel erg enthousiast al het bier over de tafel gooit, gaan wij weer verder met wat nederpop. Dus de formatie Left Side, and I want you, and I'll get you.

The Whispers, 1981, een love thing. Pedro is zojuist binnengekomen en die beklagen zich over het feit dat hij een rood kapje heeft gemist van Pater Moeskoen. Dus die gaan we zo meteen nog een keertje draaien, Pedro. Hiervoor hoorde je Left Side en hoe kan het ook anders, geschreven door Peter Koelewijn. I want you and I get you. Muziek uit de jaren 60 en wat voor eentje. Dit is Lace en I'm a Gambler.

Dat is best een heel koor, die jongens. Boy and the Bo Boys. Volgens mij kwamen ze uit België en het leek wel een beetje op de Les Humphries Singers. Het heette Basta, Basta Finito. Daarvoor Lees, een arme gambler en ja, volgende week rock, pinksteren, pinksterrock op OSR 920 vanaf 10 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. Dat is vroeg voorproefje ervan, deze van Guns N' Roses. Het is een lange versie van November Rain.

Heerlijke muziek van Guns N' Roses, 8,5 minuut lang. Hoorde je November Rain en daarmee zie ik dat ik nog 5 minuten te gaan heb. Tot het nieuws van 5 uur. Hoera, roep Pedro. Nou, mooi. Ben ik met deze van de MFSB. Dat zijn de Mothers, Fathers, Sisters and Brothers of Soul. En de nummer heette TSOP. En dat staat weer voor The Sound of Philadelphia.

MFSB. Samen met de 3 Degrees die eigenlijk pas op het laatst kwamen. Want het mocht niet al te veel kosten. Dus die 3 Degrees die werden voor een 10-15 seconden ingevlogen. Dat zit er weer op voor mij. Bijna het nieuws van 5 uur. Daarna Gert-Jan Waals. Die gaat het laatste uurtje vullen van het zondagmiddagcafé op OSR 920. Ik dank je voor het luisteren. En tot het nieuws van 5 uur hoor je deze van The Ventures. Dit is Hawaii 5-0.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemel Bakel op Omroep Peelrond. Gemert Bakel heeft Janne Kolen aangesteld als nieuwe cultuurcoach. Deze functie geeft invulling aan het recent vastgestelde cultuurbeleid en moet het culturele leven versterken en inwoners, verenigingen en makers verbinden. Het beleid, samen met de lokale cultuurmakers, richt zich op de bijdrage van kunst en cultuur aan ontmoeting, welzijn en leefbaarheid in alle kernen. Janne Kolen is vol enthousiasme gestart. Ze benadrukt het verbinden van mensen en ideeën om nog meer mogelijk te maken en iedereen in contact te brengen met cultuur. De Koninklijke Landmacht houdt van 18 tot en met 22 mei een militaire oefening onder meer in de gemeente Boekel. Deze oefening vindt plaats in het kader van opleiding en training voor militairen van Defensie. Praktisch gezien betekent dit dat militairen diverse locaties zullen verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen. Deze activiteiten vinden zowel overdag, 's avonds, maar ook 's nachts plaats. De militairen verplaatsen zich hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden, waarbij het reguliere en doorgaande verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. Het Loman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikstel. Cultuurpodium Ojaar host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikstel wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Loman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

Reggae Night of Sunshine in the Music, maar dit bleef toch gewoon een prachtige plaat, hè? Jimmy Clef en Weird to You Twight in het laatste gedeelte alweer van deze vinyl zondag. Met muziek van Blood, Sweat and Tears. Dit is Spinning Wheel.

Ja, dat was de plaat van Bianco. Misschien ken je hem niet zo goed, maar ja, die andere plaat hoor je al zo vaak toch. Don't blame it on that girl. Is niet altijd waar. Het ligt niet altijd aan het meisje. Ook wel eens aan de moeder van het meisje.

Het was alweer een tijdje geleden, 1983, stond toen op de papieren kalender nog deze twee filmen. En Boeing Gewee en in de jaren 80 blijven we even maar wel een tandje terug, zoals dat heet. Hè? Een beetje rust in de tent, toch? Maar wat een plaat. Luister even en geniet mee. Peter Gabriel en Kate Bush.

Dat is ook een heel aftalige uitvoering van deze Hold Your Back van Status Quo. Misschien ook wel op single te verkrijgen, weet ik niet zeker, maar... Better Stiger Pipe en Hold Your Back, Grote Mond, dat is dan de vrije vertaling van deze plaat. Maar goed, dat is iets anders toch? Over anders gesproken, UB40 en Chrissy Hynde. En ontbijt op bed, kan, lekker toch?

wachten al een tijdje, maar we zien de zon nog helemaal niet. We zien helemaal geen zon. Maar goed, dit zijn zongen wel over. See the sun. Op deze zondagmiddag, weet u nog, tegenwoordig worden allemaal platen gemaakt met dure computers en zo. Nou, in de jaren 80 maakten we ook platen, maar dat ging dan gewoon met een typemachine of zo. Een typemachine kan op de plaat ook, toch? Tam Tam Club.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Hallo, dat is natuurlijk al Sheila E. een beetje van achtergrond gekomen bij Prins. Nou, deze dames komen daar natuurlijk in principe ook vandaan, hè. Wendy en Lisa, hun eerste single heette Sideshow. Zojuist vertoond hier op OSR, ook een van de laatste trouwens, hè, op deze zondagmiddag. In het zondagmiddagcafé. Zometeen 6 uur wil zeggen Paul van Beek. Naar onder andere Chris Farlow en zijn hitsingle uit de jaren 60. Dit is Out of Time.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Pioland. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbelconcert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderikst aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsyprogramma presenteert Manito, Spaanse flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. 2 danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Aderikst op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. In Venhorst staat het Pinksterweekend in het teken van de jaarlijkse zeskamp. Het evenement trekt traditioneel veel belangstelling en zorgt voor een levendige sfeer in en rond het dorp. Regionale teams strijden op zaterdag en zondag in diverse spectaculaire spellen op het evenemententerrein. De organisatie verwacht duizenden bezoekers. Maanden van voorbereiding gingen hieraan vooraf, gericht op spelopbouw, veiligheid en faciliteiten. Dit jaar komt er een nieuwe editie van het zeskamp. Net als vorig jaar staat de zaterdag in het teken van de playbackavond en kan men extra punten verdienen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

Roxette. En het prachtige nummer Houden Je Doe op OSR 920. Goed beginnen is het halve werk. Ja, daar zijn we dan. De zondagavond is begonnen. Hoe was je weekend? Het was in elk geval lekker lang. Nou hebben we gewoon een werkweek. En dan hebben we weer zo'n lang weekend. Het houdt niet op, hè? Dit is The Warning Sign. Je hoort Coldplay op je radio.

0: Je hoort de snik, je hoort de traan, je hoort de muziek van Paul Anka op OSR 910. Oh please, Diana. Dit zijn de hits die je leven zo mooi maken. 10 keer deden ze, of gaan ze doen, zijn ze mee bezig. Zeg ik het zo goed? Ik heb het over Suzanne en Freek. Inderdaad, het Gelre Dome. Ongetwijfeld ook dit nummer, kwijt.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

Bandje uit Nederland. On-Nederlands goed noemen dat wel eens, hè? Fox the Fox en Precious Little Diamond op OSR 920, want jij hoort bij ons. Het is genieten hier op zondagavond. Het is 6 uur geweest, 17.05.2026 op de kalender. Hey, ik neem je zo graag mee de avond in. En ja, dan is het leuk om even terug te blikken. Was jouw weekend tot dusver wat het je had moeten brengen? Nou, gelukkig maar. Love Hit Me.

You Too. With or Without You uit The Joshua Tree. Een van de mooiste albums die ze gemaakt hebben. Kate Ryan ging vooraf en This Dank Chanté. En daarvoor hadden we ook nog Love Hit Me, J. Vincent Edwards. Goedemiddag, Like Jazz.

David Bowie op de radio. En Fame. Soms hebben we allemaal wel eens een beetje Fame nodig, hè, toch? OSR 910. Jij hoort bij ons. Kijk even op de klok. Verdorie, het gaat lekker, hè? Ja, tot 8 uur neem ik je mee. Ik heb Eamon Corner zometeen. If Paradise is Half as Nice. Altijd leuk. Wil je trouwens alles over ons weten? Vind je het leuk om vriend te worden van OSR 910? Dat vinden wij op onze beurt dan ook weer leuk. Doe je via de website www.osr920.nl. Dan check je hoe dat werkt, wat je ervoor terugkrijgt, wat het je oplevert. Ja, wat dat betreft maken we er altijd een feestje van. Dit is AHA. Niet hun grootste, misschien wel een van de mooiere singles. I Call Your Name. Ook dat is OSR 920. Want ik zeg het met recht. Jij hoort bij ons.

Ik dacht, hoe is een lekkere klassieker? Dan is deze toch echt er eentje om in te lijsten. Eamon Corner en If Paradise Is Half As Nice Als Dit. Ach ja, de zondagavond van OSR 920. We gaan dansend avond in met J-Lo en David Guetta. Dit is Save Me Tonight.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel op Omroep Peelrond. Het waterschap A en Maas, de gemeente Boekel en de gemeente Maashorst vieren de opleving van de ecologische verbindingszone Meerkensloop. Omwonenden, geïnteresseerden en de pers zijn woensdagmiddag 20 mei van harte welkom bij het oplevermoment in Boekel. De partijen verrichten om 14:45 gezamenlijk een openingshandeling. De Meerkensloop vormt een belangrijke ecologische schakel tussen natuurgebieden in de regio. De watergang is opnieuw ingericht om de verspreiding van planten en dieren te bevorderen en de biodiversiteit te versterken. De locatie van de oplevering is Biesthoek in Boekel. Op 21 juni vanaf 1 uur is er een dubbel concert in de schaduw van Kasteel Krooi in Aderikst aan de Krooilaan 1. Dit internationale gypsyprogramma presenteert Manito, Spaanse Flamenco en de Roemeense Nadara Transylvania Gypsy Wedding Band. Twee danseressen completeren dit kleurrijke culturele spektakel. Het bewust lage podium stimuleert interactie. Nadara speelt graag dicht op haar publiek. Danseressen nodigen bezoekers uit voor een zigeunerbruiloft. Nadara, die in het weekend daarvoor op het Een Ander Festival optreedt, komt naar Aderikst op uitnodiging van Kasteel Krooi en Manito. Het Lohman Festival brengt binnenkort een energieke mix van reggae en ska naar Aderikst. Cultuurpodium Ojaar host het evenement met een specifieke focus op Belgische bands. Liefhebbers kunnen zich verheugen op een avond vol opzwepende ritmes en vrolijke melodieën, gebracht door diverse topformaties. De organisatie selecteert gerenommeerde Belgische acts, bekend om hun dynamiek en authentieke sound. Aderikst wordt hiermee tijdelijk het kloppend hart van de internationale reggae en ska scene. Lohman vindt plaats op zaterdagmiddag 13 juli, begint om 3 uur en eindigt om 10 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

0: George Michael die in deze videoclip het hele politieapparaat van New York een beetje te kakken zette. Dat deed hij bewust, want hij was aangehouden vanwege onzedelijke dingen. Oeh la la, too funky.
1: Paul van Beek.
0: Met Fisher Z, dit is The Worker.

Treasure, zo heet de coverband die alle hits van Bruno Mars doen. En dat is een hele leuke band. Dit was Bruno Mars zelf. Daarvoor hadden we Fischer Z of was het Fischer Z en The Worker, een van de grote hits. Hey, dit is OSR 920. Zondagavond is voor jou. Tot 8 uur neem ik je mee. Zometeen op zoek naar de vrouw, Cherchez la Femme. Na de zomer op de radio. De zomer.

Dit was een kantelpunt. Vanaf dit moment ging ze nieuwe muziek maken. En vanaf dit moment werd het allemaal beter voor Tina Turner. What's Love? Get to do it. Dit op OSR 920. Pink, die kennen we natuurlijk, hè? Die heeft een heel lief dochtertje. Die gaat altijd mee naar optredens. Doet de meest rare stunts. En mag af en toe meezingen met mama. Willow Sage Heart en Cover Me in Sunshine met Pink.

Zeg je Bob Seger, zeg je vaak. En de Silver Bullet Band. Die deden in dit geval overigens niet mee. Hollywood Nights and Boys, 19-0. Zondagavond is voor jou 17 mei op de kalender. Ja, de zomer komt met rassenschreden dichterbij.

Hebben al die dansscholen eindelijk weer eens een nieuw liedje waar ze op kunnen dansen? Ja, want het was met Waka Waka. Zeker ook het geval. De nieuwe Shakira lijkt er wel een beetje op, maar is zeker zo leuk. Je hoorde Zoo op OSR 920. Met nu Chrissy Hynde en The Pretenders.

filmpje. Tom McKitten op OSR 920. Je hoorde Last Goodbye. Ze komen weer bij elkaar. Want ja, het is altijd lekker geld verdienen met al die revivals. En daar maken ze ook met gemak maar even gebruik van. Ik geef ze groot gelijk. De zondagavond is van OSR 920. Straks Jorg Krijn er nog. Kees is er ook nog met het platen ABC, met andere woorden. Ik laat je niet zomaar alleen achter. Nee. We beloven je nog een mooie avond. Straks Ed Struilaert. En dit zijn uit de 70s. The Three Degrees. Ja, die inderdaad. Given up, given in. Op OSR 920.

Dat zijn de hits van jouw radio op zondagavond. OSR 920. Met, zoals ik al eerder zei, Jorg Krijnen en Kees vanavond nog. Ik ben er volgende week zaterdag weer. Johnny Nash op de valreep met Cupid.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dier aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
3: De voetbaluitslagen van de Laarbeekse clubs dit weekend laten diverse gelijkspelen zien. Mariahout speelde op eigen veld een 2-2 gelijkspel tegen Helden. Ook Milhazer Boys kwam thuis niet verder dan een 1-1 remise tegen Ely. Brabantia deelde eveneens de punten met Sparta 25, waarbij de eindstand ook 2-2 bedroeg. De meest opvallende uitslag kwam uit de wedstrijd tussen Forstenbosse Boys en ASV 33. Hier behaalde ASV 33 een klinkende uitoverwinning van 2-5. De thuisploeg had moeite het offensieve spel van ASV 33 te weerstaan en moest uiteindelijk buigen voor de bezoekers.
2: De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad, Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute. Laarbeek maakt zich op voor de 30ste editie van Roefeldag, traditioneel gepland op de tweede zaterdag van juni. Dit jaar viert het evenement een bijzonder jubileum. 30 jaar roefelen voor kinderen en volwassenen in de gemeente. Ter gelegenheid van deze mijlpaal zoekt de organisatie enthousiaste vrijwilligers die hun talent voor schminken willen inzetten. Gezocht worden personen die zowel kinderen als volwassenen professioneel kunnen schminken en zo bijdragen aan de feestelijke sfeer van deze speciale roefeldag in de gemeente Laarbeek. Vaak mogen de kinderen tijdens de roefeldag zelf meehelpen en spelen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

Het is Greenfield en Cook op je radio, Easy Boy. En dat aan het begin van alweer een nieuw uur de avond door. Op deze heerlijke zondagavond, net even na 8 uur. Leuk dat je luistert naar OSR. Ik heb nog heel veel leuke muziek voor je klaarstaan de komende uur. Straks onder andere Kensington. Gaat een plaatje draaien van Mick Jagger. En ook Cliff Richard en de Young Ones gaan voorbij komen. Maar eerst, dames en heren, gaan we terug naar de jaren 80. En dat doen we met deze muziek van Bryan Adams. Dit is Heaven.

Je hoort hier muziek uit alle jaargetijden en uit alle jaren op OSR. Dit kwam uit de jaren 60. De Hollies hoorde je met The Baby. En dan nu nieuwe muziek op OSR. Dit is de nieuwe single van Kensington, Living For.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Een plaatje uit de jaren 80 met wat humor erin van uit Engeland. Je hoorde de Cliff Richard en de Young Ones. En de hitsingle Living Doll in de jaren 80, onwijs populair. Daarvoor hadden we ook nog muziek van Mick Jagger, namelijk Sweet Thing. En dit zijn de klanken van de Supremes. Dit

Het is muziek afkomstig uit ons eigen Nederland. Als je dat niet wist, dan weet je dat in ieder geval nu. Caro Emerald, je hoorde Tangled Up vandaag op OSR. We draaiden daarvoor ook nog de muziek van Buddy Guy, namelijk Mustang Sally. En dan is het nu weer tijd voor Nederlandstalige klanken. Een beetje vrolijk plaatje van Nick en Simon. Dit is Voor Jou Alleen.

0: Een beetje disco op zondagavond, Spargo en One Night Affair. We draaiden daarvoor ook nog de muziek uit de jaren 90 van DJ Bobo, There's a Party. En dan is het nu tijd voor niemand minder dan Johnny Cash op je radio. Dit is San Quentin.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

Van eigen bodem, Nielsen en Miss Montreal en de hitsingle Who. En daarmee komen we aan het einde van dit uur de avond door op deze zondagavond. We gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. Daarna ben ik uiteraard nog bij je terug met een uur lang heerlijke hits hier op OSR. Laatste plaat is een van de oud-winnaars van het Eurovisie Songfestival. En dat waren Katrina and the Waves. Hier is Love Shine a Light. Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joodse Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joodse Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, Regio Break.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Nieuws uit het Heidurp. De zoektocht naar een nieuwe prins of prinses carnaval is officieel geopend in Mariahout. De organisatie is op zoek naar een enthousiaste leider die voorop wil gaan in de Polonaise. Gezocht wordt naar een persoonlijkheid met energie, humor, gezelligheid en een groot hart voor het carnaval. Ambitieuze kandidaten die zelf dromen van het zwaaien van de scepter worden eveneens aangemoedigd zich te melden. Kent u iemand die aan deze omschrijving voldoet of wilt u zichzelf voordragen? Nominaties, inclusief zelfnominaties, kunnen tot uiterlijk 24 juni worden ingediend. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden. In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

Ik heb bij het horen van Italiaanse muziek altijd zin in zomer en in de vakantie. Eros Ramazzotti die helpt daar dus echt wel bij mee, bij het vakantiegevoel. Quanto amore is zij vandaag aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond. Ik heb nog leuke muziek voor je het komende uur. Straks The Crazy World of Arthur Brown. We gaan een plaatje draaien van Kane en ook Black State gaat voorbij komen. Maar eerst terug naar de jaren 90 met Live. Hier is I Alone.

Het is heftige muziek uit de jaren 60 deze. The Crazy World of Arthur Brown hoorde je en Fire. En we draaiden daarvoor ook nog de muziek van de Black Eyed Peas, namelijk I Got a Feeling. Muziek van Kane gaan we nu voor je draaien. Here is Between You and Me.

Samba op je radio op de zondagavond. Masada en de zomerse klanken Latin Dance. We draaien daarvoor ook nog muziek van Blake Slade, namelijk Amigo, vandaag op deze heerlijke zondagavond. En dit is de muziek van Treintje Oosterhuis. We luisteren naar Do You Know The Way To San Jose.

Een aantal jaar geleden stond deze plaat in de Nederlandse top 40. Was echt een zomerhit. Enrique Iglesias samen met Pitbull en I Like It. En daarvoor ook nog de heren van Los Lobos uit de jaren 80. Namelijk Come On, Let's Go. En dan nu Earth and Fire. Dit is What Difference Does.

Het is de zondagavond op OSR, ditmaal met de Beatles. Je hoorde Lady Madonna en daarvoor draaiden we ook nog de plaat van TLC en de hitsingle No Scrubs. Tijd dan voor Criss Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Hier is hun nieuwe single, Zij hoort bij mij.

prachtigste muziek uit de jaren 70, ditmaal van Kiss, I Was Made For Loving You. En daarmee komen we aan het einde van de avond door op deze zondagavond. Dat betekent dat het zometeen na 10 in tijd is voor het Platen ABC met Kees van Kooi. Daar wens ik je heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag volgende week zaterdag weer voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Laatste plaat van dit uur is deze van Tom Petty. Dit is Free Falling.

0: Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. OSR. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Weggebruikers die via de havenweg tussen Helmond en Aarle-Rikstol rijden, krijgen mogelijk binnenkort te maken met een lagere maximumsnelheid. De gemeente Laarbeek wil de snelheid van de havenweg verlagen van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de komgrens van Aarle-Rikstol tot aan de gemeentegrens met Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart. De weg wordt veel gebruikt door verkeer tussen Laarbeek en Helmond, door zowel fietsers, scooters als auto's. Op de weg geldt momenteel de regel auto te gast, met een maximumsnelheid van 80 km per uur. Het besluit is echter nog niet definitief. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Laarbeek is Tom van de Weideveen onlangs verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij stopt na 16 jaar als raadslid, maar neemt geen volledig afscheid. Van de Weideveen wordt namelijk de nieuwe wethouder van Laarbeek, waar hij zijn kennis en verbindende kracht zal inzetten. De drie formerende partijen, Partij Nieuw Laarbeek, Algemeen Belang Laarbeek en De Werkgroep, presenteerden hier ook hun nieuwe bestuursakkoord, getiteld Samen Verder. Dit akkoord ligt op 21 mei ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De vrijgekomen plekken in de gemeenteraad zijn ook opgevuld.
4: Ondanks het lopende seizoen is wedstrijdsecretaris Mark Jansen van badmintonclub Lieshout al volop bezig met de voorbereidingen voor seizoen 2026-2027. Voor dat nieuwe seizoen telt de club 2 teams. Een seniorenteam, BCL 1 Bouwcenter Swinkels, dat uitkomt in de herenklasse, en een jeugdteam, BCL J1 Bouwbaar Bouwbeheer, dat speelt in de D-klasse. Badmintonclub Lieshout biedt haar leden diverse sportmogelijkheden. Wekelijkse trainingen op woensdagavonden, toernooien, clubkampioenschappen en competitiedeelname. Naast competitief spel is er ook ruime gelegenheid voor recreatief spel.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Het Platen-ABC.
2: Kees van Kooi.
6: Het is even over de klok van 10 uur op deze zondagavond. En ik heet je wederom van harte welkom. De deur en ik is voor je open gedaan. Wij gaan snel naar binnen, want het is een beetje koud. Ja, is niet zo lekker eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk zou je een lekkere temperatuur willen hebben. Maar goed, binnen is 1-0, 1-0. Kortom, tot 12 uur is dit het Platen ABC op OZ 920.

Leuke 3-in-1 vanavond, Meng de Viel. En ik altijd bedenken dat dat de naam was van de zanger. Nee, zeker niet. Meng de Viel was de naam van de band waar die in speelde. En Willy de Viel was zijn artiestennaam. Hij kwam uit Connecticut. En William Paul Bossy, dat was zijn echte naam. Hij was destijds verhuisd van Engeland naar Amerika om toch een zanger te worden. En zo werd hij de leadzanger van deze bekende band. Spanish Troll was in 1978 zijn eerste hit. En de laatste was Lekker Latin. Daar deed hij ook al mee. 2009 is hij overleden.

was in de tijd dat hij overhoop lag met zijn platenmaatschappij. En die heeft het contract, of althans Prince, contracten verscheurd. En hij moest zijn naam veranderen, want als hij Prince wilde blijven heten, dan moest hij nog een aantal albums maken. En dat wilde hij helemaal niet. Zodoende The Symbol.

gekomen uit 1985 alweer. Had een hele hoop rechtszaken achter de kiezen. En zijn derde album kwam uit, Stentonfield. Hij kreeg de rechten weer terug van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. En was ook voor het eerst dat hij weer optrad met nummers van die band. En dit was zijn eerste grote hit, The Old Man Down the Road. This one.

leuke van Janice Ian op OZ920. En als ik zo links van me kijk, dan zie ik al dat we heel langzaam kruipen naar de klok van 11 uur op deze zondagavond. Dat betekent dat wij aan deze kant een kleine rustpauze inlassen. En zometeen na 11 uur deel 2 van het platen-ABC. Of lekker struinen in dat mooie archief van OZ920. Tot zo, hoi!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand, dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
3: In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van zondag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Rood-Wit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zegen. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelpeel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio. De meest recente voetbaluitslagen, met speciale aandacht voor de teams uit Boekel en omgeving. Boekel Sport speelde thuis een boeiende wedstrijd tegen Bladella. De strijd eindigde onbeslist met een 2-2 gelijkspel. Boekel Sport en Bladella deelden zodoende de punten. Beide clubs moesten genoegen nemen met 1 punt na een intensief duel. In een andere relevante amateurwedstrijd nam PEC 20 het op tegen Venhorst. Venhorst toonde zich daarin de sterkste ploeg en wist een overtuigende uitoverwinning te boeken met 1-3. Daarmee pakte Venhorst de volle 3 punten.
4: In Lieshout start een nieuwe reanimatiecursus op 26 mei om 20 uur. De training is gericht op iedereen die wil leren handelen bij een hartstilstand. Cruciale eerste minuten gaan verloren doordat omstanders niet weten wat te doen. Deze praktische cursus biedt uitkomst. Deelnemers leren stap voor stap reanimeren, inclusief borstcompressies, beademing en het gebruik van een AED. Door veel oefenmomenten bouwen zij niet alleen technieken, maar ook het vertrouwen op om daadwerkelijk in actie te komen. Snelle hulp kan de overlevingskans na een circulatiestilstand aanzienlijk vergroten. Aanmelden via EHBO Lieshout Mariahout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.

0: Welkom terug bij deel 2 van het Platen-ABC. We gaan weer lekker door dat archief heen van OSR 920. Doen we aan de hand van het alfabet vandaag ook de naam Platen-ABC. Je hoorde de rode hat van City to City. Dit is Quincy Jones.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret. Because tonight I want to learn.

Het gebeurde wel eens vaker in die tijd, 1968. Er werd een dubbele A-kant uitgebracht. Deze, de singer Sang His Song en Jumbo, 1968. Een grote hit voor de Bee Gees. En in het Nederland werd Jumbo groter dan deze. En in sommige landen werd de singer Sang His Song net een klein beetje groter.

Het leuke is dat dit nummer ook is geproduceerd door de man waar het liedje eigenlijk over gaat. Of eigenlijk de band waar het over gaat. ELO, Randy Newman. Het nummer stond op een album uit 1979, Born Again. En Jeff Lynne heeft het nummer geproduceerd en meegeschreven. En Randy Newman, die heeft nooit onder stoel of banken geschoven dat hij toch best wel een leuk band is.

We hadden net een hele mooie discussie hier. Je houdt van de man of je houdt niet van hem. Of je houdt wel van zijn stem. Of je vindt het ronduit verschrikkelijk. Ik hou me een klein beetje op de vlakte. The Times They Are Changing was een protestsong van Bob Dylan. En een grote hit van hem. Dit is Smokey Robinson en zijn band The Miracles. En The Tracks of My Tears op OZ 920.

We kennen haar met haar kenmerkende stem, meestal van die hit Bette Davis Eyes. Dit kwam uit in het najaar van 1983 alweer. En het vreemde is dat het alleen in Europa werd uitgebracht. En het was een album genaamd Cafe Oasis. En het vreemde was ook trouwens dat het maar net, maar dan ook maar net de hitparade haalde. The Scheme and The Way I Feel. Well,

Het is alweer de hoogste tijd om de deur achter ons dicht te doen. Jawel, ik zie ze hier allemaal kijken, jammer. Ja, een week wachten. Volgende week zondag om 10 uur. Dan gaat de deur weer wagenwijd open voor een mooie wandeling door dat mooie archief van OZN 920. Oftewel de snoepwinkel van elke OZN 920 DJ. Dank jullie voor de aanwezigheid en jullie thuis voor het meelopen. En maak er een mooie week van. Bye!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond.
3: In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van zondag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Roodwit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zegen. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelpeel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio.
4: Weggebruikers die via de havenweg tussen Helmond en Aarle-Rikstel rijden, krijgen mogelijk binnenkort te maken met een lagere maximumsnelheid. De gemeente Laarbeek wil de snelheid van de havenweg verlagen van 80 naar 60 km per uur. Het gaat om het gedeelte vanaf de komgrens van Aarle-Rikstel tot aan de gemeentegrens met Helmond, langs de Zuid-Willemsvaart. De weg wordt veel gebruikt door verkeer tussen Laarbeek en Helmond, door zowel fietsers, scooters als auto's. Op de weg geldt momenteel de regel auto te gast, met een maximumsnelheid van 80 km per uur. Het besluit is echter nog niet definitief. De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad, Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hugo Jansen met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het bestuur van HSV Ons Genoegen Gemert kondigt aan dat kinderen van 7 tot en met 13 jaar vanaf 2027 gratis mogen vissen in de Dribbelei te Gemert. Voorwaarden zijn onder meer een leeftijd van 7 tot 13 jaar, het volgen van een verplichte cursus over het leven in en rond het water en gedragsregels en het wonen in Gemert-Bakel of omgeving. De cursus, geleid door vismeester Paul Sterke, omvat theorie en praktijk. Na succesvolle afronding ontvangen deelnemers een vispasje, geldig tot hun 14e verjaardag. Dit pasje dient altijd meegebracht te worden.
3: In de Gemert-Bakelse voetbalcompetities zijn de uitslagen van zondag bekend. Diverse amateurteams kwamen in actie. Gemert boekte een ruime overwinning op Stedoco met 6-1. Handel versloeg Rode op eigen veld met 3-0. MVC was eveneens succesvol thuis en won met 3-1 van Rood-Wit 62. Nijnsel zette Bavels aan de kant met een 3-0 zegen. Tot slot noteren we een 2-0 thuisoverwinning voor Leunen tegen Middelpeel. Een reeks van duidelijke thuiszegens kenmerkte deze speeldag in de regio.
2: De gemeente Laarbeek voert van maandag 18 mei tot vrijdag 29 mei wegonderhoud uit. Het fietspad, Berkendijkje, de Julianalaan en de Wolfsputten krijgen een nieuwe asfaltlaag of reparaties. Het fietspad Berkendijkje tussen Blokkampse Dreef en Rijakkerweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Fietsers worden omgeleid via het fietspad langs de Oranjelaan. De Wolfsputten is dicht voor doorgaand verkeer tijdens reparaties en volledig afgesloten bij het aanbrengen van slijtlagen. Hier is geen omleidingsroute. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Non-stop OSR. Non-stop OSR.
1: Uno, dos. One, two, tres, cuatro.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond